0: Ja, Henrik. Ja. Dus maar zo lukt ook het niet nu naast het in. Dat is hem, dan daar is op de rattapoen.
1: Ja.
0: Zo.
1: Daar is ook een jongste waar dat te kwam, is dat te gaan, ja.
0: Ja, bij mij. Dat kon je dat zo niet.
1: Zo snel kon je dat zo niet. Dat kon je dat zo niet. Dat kon je dat zo niet. Dat kon je dat zo niet. Dat is ook ingeslaan, maar ze te gaan nu, dat kon je dat niet.
0: Maar toen zei mij niet, maar zo. Dan ga je ook niet achterlopen.
1: Ah, zo.
0: Maar dat is hem. Nee, jongen, niet achterlopen. Dat is hem. Dat is ook wat. Dat kon niet achterlopen.
1: Toch?
0: Ja, ja.
1: Wanga?
0: Yes.
1: Nu zo tipok.
0: Nu zo tipok. Nou, dus nu toe zo mijn gang niet. Nu zo pa. Nu zo tipok. En ik ga zijn die jongen achterlopen.
1: Yes.
0: Nu zo nachter aan mijn kinaasie. Dat is hem. Ik zie hem dan uit de hoek. Ah, jongen, daar heb je hem. Wanga?
1: Ja.
0: Imiara.
1: Imiara. Pian Imiara. Imiara niet. Kuisu.
0: Ah, dat is hem. Imiara.
1: Imiara.
0: Zie je zijn achter een Imiara?
1: No, Imiara.
0: Daar heb ik hem heel lief. Dat is al.
1: Ik jaar. Imiara.
0: Imiara. Sikhorluit ja
1: tamma
0: nami usungortikkan amma amulun u am sikhutit takorsu sikhussuat ja yes alternu tegelagout sikhutiterpaut
1: amak
0: atokasiuk
1: kasek
0: takanna.

0: Susanna Parpoet Amak, uiteraard, Kasek.
1: Yes.
0: In de Wange.
1: Ja.
0: Uniarai.
1: Uniarai. Maar, het is een poepartooi daar. Uniarai.
0: Uniarai. Uniarai.
1: So, het is. Una. Angelsitzen.
0: Uniarto.
1: Uniarto.
0: Ja, ja. Is het?
1: Ja. Nou, we hebben een san uit dat dam.
0: Gezien? Een jongen dam.
1: Savat is dit een nieuw put.
0: Ah, dus. Savat, dan moet ik nu door jullie zoeken in je zin. Toch wel, maar put je daar aan, heb ik. Nanananananan. Ah, dan moet ik qua. Savat, een nieuw put is dat soort. Het is een maximaal zo in mijn. Kitsrat in Rassimapada. Savat, een nieuw put.
1: Assara, tussen Assara, onmerkbaar Assara. Daarom merk ik daarom Assara zijn naam.
0: Ah,
1: zo Assara Rasluni.
0: Ah, bij. Daar wel.
1: Assara Rasluni, dus dan ook is het qua ingeslu in dat.
0: Ah, bij. Dan Assara naam is Assara. Zo. Daarom maak ik tennis pold. Assara.
1: Zo, dan moet je daar ook.
0: Ja, ja. Ik ging ook
1: zo. Als je nog zo'n pok.
0: Als je nog zo'n pok. Zo, zo. Als je in je dak. Ja. Daar is een nog zo'n pok. Als je nog zo'n pok.
1: In maat is alle die op als een nog zo'n pok. Ja. Hoe gaat het in de zwaar? Zoals MTV, als een nachtlutapper. En wat is hij, als een nachtlutapper? Is
0: hij al wat? Je moet daar maar doen, Ilana. Ja, ja. Juist is hij daar. Goeie nou eens voor in de rijk. Appel de Raoudlo.
1: Je moet.
0: Ulrik Christiansen.
1: Appel
0: ook.
1: Appel Kazuinga.
0: Takkenna.

0: Dus dan op Papot Jens Kleist uit op Padu Anana.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Toch gewoon en dan is je zakken nog daar. Maar Paul McCartney zag ze komen naar zacht kammen pok. Am en dan een pilotaas. Ja. En dan is het nog niet zo.
0: En dan ben ik er ook aan. Die Purple, am zak om ons te kammen poets. Kan niet toe kan passen, ik kon niet.
1: Kijk.
0: Ja, kijk. Je moet. Yes, Nike.
1: Yes.
0: Nu daarmee aan mijn toekje nog poets.
1: Het is naar home. Am Hens Joko, in muziek afweer, het was zo in muziek. Daar koe zoals niet nog goed in muziek. Het is wel aan klinni. Engelsekku takua. Tavaru unapistasiassaat nama iTunesimme. Mahluu putessiin gittut. Aapa raatioversioon. Una tessivikin notta raatium tullua. Sagartus on naata papput. Aapa 6 minuuttia ugami. Tespiu magaan tos nammin aada engelsin naalu. Ne huomitus on naalattu. Atutoppaa. Asa saksumipit.
0: Tekennam.
2: Tui